Boo boo. Voor God zijn alle gelijk. Ik brauche nur 4 Stunden Schlaf. En die schlafe ik voor euch. Ik ben de president.